What the heck is going on here? Mijn klap is vast niet. R&B, Jump and Jive, on the radio. Daddy Clean at what us, met Something's Going On in My Room. In 1954 veröffentlicht auf Specialty Records. Alright, weiter geht's met B.B. King. Natuurlijk am meisten bekend als bluesartiest, aber komplett bij Anfang. In zijn Anfangcarrière war er toch ziemlich rockig unterwegs. Ziemlich rockige R&B. Aus Memphis, Tennessee. Damals eingespeeld voor RPM Records, een West Coast label. 1952, B.B. King met zijn Boogie Woogie.

That's a rocking, all perking, the rocking guitar man. That's alright, an original, natürlich. Von Arthur Big Boy Quill Up, 1946. Am meisten waarschijnlijk toch bekend natuurlijk van Elvis Presley, zijn eerste Sun-platte damals. Deze versie is ook zeer goed. Carl Perkins, That's Alright, zijn eerste Columbia label session, nou is 1958. Alright, we rocken bappenstop schuldig middelig wijter. Bill Haley en de Comets zijn weer hier met The Walton Beat.

Let's jump and jive around. Jimmy Cavallo and the House Rockers waren das met Let 'em Roll of Cold Records uit 1956. Jimmy Cavallo, natuurlijk zeer bekend uit een radio show van Alan Freed in 1956. Alright, een legendaire bluesstraße. Damals in die 50er jaren waren natuurlijk de Beale Street in Memphis, Tennessee. Het was meer een geheim tip. Dat was de Decatur Street. Piano Red alweer hier. Piano Boogie Woogie Rock and Roll. Piano Red in de Decatur Street Blues. House 1954. Let's go!

Lunch, one for the money, two for the show, three boogie boogie rock and roller in a row. We hebben de rijen naar gespeeld, Piano Red met Decatur Street Blues of Groove Records uit 1954. Aanschließend dat instrumentalische boogie stuk erbij, Slim Swing van Willie Dixon. En aan sluis is Ismael Lee met zijn motorhead Baby. Alright, let's get wild. I mean real wild. Screaming Joe Neal, oh yes, here with Rock and Roll Deacon, Rock and Roll Loose Kicks.